Charlie makes the cook wat die uur afsluit met Boys and Girls. Paulina Gagarina, A Million Voices, net voor dit, en Blondie se Dreaming. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, saam met my, Rudy van Deventer. Ek hier begin hierdie nuwe uur met Foreigners, A White Lie, A Dagbreek, Die Lewe is te Kort, en Queen, We Will Rock You.

0: klanke van The Dooleys met Body Language en Queen, We Will Rock You. Nou bespeel hy is dat ek vir jou Money Jackson's Laat Het Reen, Jane Whedlin, Rush Hour en Gloam, Do You Really Love Me?
1: Plak een pleister op my seer, wat ek val en strijd.

0: Leandri Lombard se Kom ons dans in Geloom. Do you really love me? Ek gee geverder met net die beste musiek. Nou het ek vir jou Jason Mraz en Meghan Trainor se More Than Friends. Tim McGraw Down on the Farm en Bok van Blerk Sink of Swim. Miles Smith My Home. En dan een van my gunstelinge, nog een van my gunstelinge, Arne Jordaan, Another Universe.
1: Hou van Bosveld Stereo's Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

0: on a power line.
1: Keith Urban, Chuck Taylors, Sammy Davis Jr., The Candyman en Freddie Nest, hey DJ. En dan het dit vir my grootheid geword op die vroeë vrijdagochtend. Ek los hier weer in die geselskap van Lee Bruzeski, wat jy heerlijk geselskap hou al die pad tot en met 9 uur. Ek groet jou met die klanke van Lemay, Alleen staan ek en wacht vir jou. Wham en George Michael, I'm Your Man. Donna Lewis, Love You Always and Forever. En dan, net so voor die oordenking, Joe Niemand, Ek Sal Nie Bang Wees. Ek hoop het die heerlijke vrijdag en dan keir ek weer saam sondagochend tussen 9 en 1. Tot dan toe, hoop ek het een heerlijke vrijdag en saterdag. Tot ziens.

0: interessant. Lewe, lewe jy, is muziek maar net geraas. Is muziek maar net geraas.
1: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

En goeiemôre Lee. Wens asseblief vir Henkie Pretorius van Warmbad en Jo-Marie van Rustenburg geluk met julle 28ste verjaarsdag. 'N Mooi en gesiene dag in 'n nuwe lewensjaar word vir julle toegewens. En ek kom van oom David af. Dan ook aan Kobus en Matilda van Alberton met julle 29ste huweliksherdenking. Baie geluk en nog vele meer. Ek kom met groete van David af. En goeiemôre Lee en al die Bosveld Stereo luisteraars. Vandag verjaar Natalie en Tron en Daniel Snyman. Baie geluk julle met julle verjaarsdag. Mag julle geseënd wees met liefde, vrede en voorspoed in julle volgende lewensjaar en mag julle vandag baie bederf word deur al julle geliefde mense. En die wense kom van al julle kampmaters by Jacaranda KSA. En goeiemôre Lee. Ek wil vir my kind Monique Brandon van Vogwel net baie geluk wens met haar verjaarsdag. My kind, geniet jou verjaarsdag vandag. Ja, ook jou eerste verjaarsdag sonder pa. Maar ons weet hy is in gees by ons. Bly in God se wil en dankie vir al jou liefde, omgee en respek. En ek kom met liefde van Ma Patricia Boot Botma van Vogwel af. En dan 'n laaste boodskap vanoggend, Morelie. Ek wil net vir Riki Botma van Klipdrif in Potchefstroom geluk wens met haar verjaarsdag. Riki, mag seëninge op jou neerdal en geniet jou dag. En ek kom met liefde kies van Patricia Botma af. En indien jy vandag die verjaarsdag vier van ons allemaal af hier by Bosveld Stereo, baie geluk. Geniet die dag ten volle en mag daar nog baie mooi en gesiene jare vorentoe wees. Musiek nou van Bryan Adams met 18 Till I Die.

0: Op en wakker klanke van Callum Scott met The Roots.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ek het die volgende inligting van Frikkie af ontvang.
2: Morelie, Frikkie, so hoop het gaan baie, baie goed daar by julle. Dit lyk net op die N1 Suid, op die linkerkantste baan, net voor Rigel. Stilstaan een vrachtmotor op die N1 Suid, net voor Rigel, op die linkerkantste baan. Baie dankie, mooi dag vir julle.
0: So, baie dankie aan Frikkie vir die inligting. Dan ook een paar nieuwe probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaan een voertuig op die N1 Noord na die Gouwe weg. As ook een stilstaan een voertuig op die N1 Suid, daar is by die proefplaas Wisselaar. Stilstaan een voertuig op die N1 Noord by Ravonia weg. En dan ook padwerke tans op die N3 Suid, daar is by die aansluiting tot Van Buren weg. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enig iets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lijn. Die nommer is 064-115-2281.

Lekker, hè? Kiss, kiss, kiss van de sun, den shine. Dit is die muziek van The Venga Boys. Hier is Bosal Serio, aangename vrijdagochtend wat ons saam spandeer. Kom ons maak dinge bietjie warm. At Pointer Sisters.

stem het nog altyd goed saamgewerk. Joanita Du Plessis saam met Teens Jordaan, Dolphus Spore. Hier is goue klanke van Creedence Clearwater Revival, say tonight. Ons nader geneem aan die jongste nuushooftrekker. Is aanlyn ook, Bosal Studio.co.za.

0: Chicas, who's gonna ever love you more? Is jou vrijdagochtend saam met Bosal Stereo en die middelochtendprogram met die tyd 8 minuut oor 10. My naam Eddie Duvenaar, morgen weer een keer. Welkom. Glo dit gaan goed met jou en glo jy sien uit na jou naweek.
1: Ek soek

Dat maak een beslis lekker veel bij ons met de gouden gunstelingen, de Tremolo's, My Little Lady. Die niet pas een schakelet, morgen, welkom, gaan het goed. Maak je met jezelf, sien je uit na een naweek wat voorlee. Zoals vinnige boerenpompie in werk.

0: Ricky, my bra, ons is eindelijk maar die selle.
1: Awe, Snotty, awe.
2: Is geskakeld by Boshalde, is hierdie een jou nie lis gemaakt het vir naweek en die. Weet ek die boere pompie van Rieke Snel en Snelkop. Hierdie is Lightning Seeds, nie getiteld Change. Dat ek vir Chris Norman sy muziek ook. Dat was handgoed vanochtend. Blijf waar jy is, die muziek is lekker. MUZIEK

0: Luister na die goedvol musiek van Bosal Sirium, stem van Carleen Carter, Every Little Thing. Opsoek na vars vrugte en groente direct vanaf die plaas, besoek Green Grace Farmstall net buiten Brits. Hulle het ook handgemaakte leerprodukte en heerlijke ontbijt en wegneem etes teen sakpasprijse. Green Grace Farmstall is na by die Langpietkruising buiten Brits.
1: Slechts 40 km buiten Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakantie oort. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir het swembarrens, waterglybane, wildritte, een kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou een breek en stuur die e-post na reservations by kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analytiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services doen dit reg.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: R21 Noord stilstaande voertuig by Griffiths. Edenwel R24 West stadig verkeer met M12 snelweg. M12 West oponthoud by Etwatwa. Die N1 Side is daar padwerke by Winnie Mandela Rylaan. Is wat ek het van nou. Ons nummer is 064-115-2281. Bring ons op hoogte van ander probleme. Hier is meneer Jackie Lou, Sonskyn, dier my.

naam is Sheena East en dit is die morning training. Aangename vrijdagochtend saam met Bosal Sirip. En dan van Sheena East na hierdie ene van Nairine.

Wat van 'n drukkie toe? Nadine, kom maar doen. En dit is Bosheld 107.5 met Brian Adams en Mel C. Baby, when you're gone, dit nie moes nader aan die stuit.

Klink na Brett hierdie rock the boat van Hughes Corporation. Yes, skakel by Bosal Stereo. Die middeloggendprogram, dit is net mooi 8 minute oor 11, morgen weer keer. My naam is Eddie Dippenaar, ons spandeer nog tyd saam. Tot 12 uur. Ek hoop jy sien uit in jou naweek wat voorleen, ne? Hierdie vrou het een mooie stem, ek praat van Angel de Lange. So ek sal my vingers afbeklei.

Okay, so we snakkel by Wilsal. Dit is sê vir musiek van Madonna, ne? En Through Blue, het titel van daarin. Kom ons kom uit by Afrikaanse klanke van broers Christoen Kobus. En die is 7x70.

0: Haar naam is Frida Francis. DS Boshaald 107.5 is die middeloggendprogram. Soek jy steeds rond vir besparing hier en aanbieding daar? Wel, kies Checkers, SA's nummer 1 verwaarde supermarkt en spaar op aanbiedinge soos Kellogg's graanvlokkies kilogram vir R76,99, spaar R11, Nescafe cappuccino staffies, 10 per pak, koop enige 2 en kry derde gratis, spaar R80, en Twin Savers dubbellaagwit toiletrol, 24 per pak vir R159,99, jy spaar R30. Gelag tot 7 juni net by Checkers. Checkers hype of koop op 60-60.
1: The Paint Palette Rustenburg het die volgende speciale aanbiedinge. Plascon Mycotex. Standaard kleren, 20 liter teen R1,099. BTW ingesluit. En Powerfix kraakvuller, 10 kilogram vir R145 BTW ingesluit. Geldig terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. The Paint Palette Rustenburg. Van Wielikstraat 29. Of skakel 014-001-0339.
2: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat

Like a lack of time girl, dit is Westlife. Een groote van destijds, nee, van Billy Joel. Ek het vir jou muziek van Annelie van Rooyen, sy neem ons nader aan die jongste verkeersverslag, een van die vrou's grootganslinge van destijds. Sal ons sê, Suid-Afrika se Annelie van Rooyen. Ek liewe

0: Dis klanke van The Love and Spoonful, 68 sy het met Do You Believe in Magic. Dis nou 11:45 by Bosveld Stereo, die tyd aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

Slanke van Nadine Blom kom saam en voor de G-Nights met My Toot Toot. 23 minuten oor 12 by 107.5 FM en hier is Tibby met Blinding Lights.

Heerlijke klanke, Billy Joel made River of Dreams by Bosnel Serio. Goeiemiddag en hartelijk welkom weer een keer van my, Jean Drifouri. Het gaan lekker volgende 3 ure wees. Ek en jy 4 uur naweek is vrijdag, is die 22ste maart vandag. Kom ons maak het een lekker vrijdag. Armand Hofmeyer, hy gaan help met Murray. Ek wil nog

Koffie snobs met sê my voor dit Columbus se Milky Ways. Goeie klanke van Columbus uit die 70er jare en nog 'n stukkie ou goud net so voor die jongste verkeersverslag tussen Linderlandstad.

klanke van Bok van Blerk en Bernice West die Afrikaner maak so. En net voor dit Bonnie M met Bahama Mama by Boswell Serie 80 slanke, wat jy laat goed voel so op 'n Vrydag en die naweek gevoel kom al nader. Bon Jovi, net voor die jongste verkeersverslag en Lisa Hans.

Mixed Emotions bring back Shananana. Goeiemiddag en hartelijk welkom by Bosveld Stereo van my, Jean Drifouri. Dit is my laaste uur saam met jou en ek gaan dit geniet wat is muziek van Kim Wilde en Smokey en nog vreselik ander groot gunstelinge waarna jy ook kan uitsien, onder andere iets van Kenny Loggins. Hier is een mooi snit van twee wat ek nie kan wag om met jou te deel nie. So jy kan ingeskakel bly vir al hierdie name wat ek nou genoem het en nog meer. Nou, hier is Droomsyndroom, is reg vir 'n Vrydag.

2 met Ek Sweer en Paul Simon en Ladysmith Black Mambazo. You Can Call Me El, Kim Wilde met Cambodia. By Bosveld, juist daar is met die hart van goud. Klanke nou van Roy Orbison met Heartbreak Radio.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Goeie is net vir hom, dit is Gareth James met If It Wasn't For Love. Kom eens kyk na die paaie, ek hoop jy is veilig op die route. Die N1 November 1 in die noordelike richting is daar een stolstaande voertuig aangemeld, noord na Ravonia weg. Die N1 Suid ook, druk verkeer by Ravonia weg. Woodmead M1 in die noordelike richting, een botsing by Woodmead Laan is aangemeld met druk verkeer wat vorm. Johannesburg M1 Suid, druk verkeer richting Crown Wisselaar. Die N1 Noord, Pretoria Hoofweg, is daar een stolstaande voertuig by N1 Noord voor die oprit tot Nieuwrode. Die N12 R24 het een stolstaande voertuig, oos na Galulies. So wees maar asseblief by uitkyk vir hom. Randpark Rif, Beierse Deelaan, verkeersligte by te werking by Jim Foucheeweg. Kaya Sand, Malibongwe Rylaan, in die westelike richting druk verkeer by Boundary Road. Pretoria, Linwoodweg, se verkeersligte by te werking by Rodrigsweg. So wees asseblief by uitkyk vir hierdie probleme. Hou dit maar baie veilig en hou my op hoogte by 064-115-2281. Morreg, bykie geskiedenis. Gaan ons, nie te ver terug nie, net 2014. Nie so ver terug nie. Maar die weile sangeres en klaverbordspeler en klavierspeler vir die groep Fleetwood Mac, dis die weile Christine McVie, is vereer met 'n lewenslange prestasie. Ja, vandag, in 2014. Ja. Nou, sy is by die Ivor Novello sangercompetitie vereer. Nou, McVie het vir 28 jaar saam met Fleetwood Mac opgevoer en muziek gespeel en sommige van die bekendste snitte nogal geskryf. Onder andere Don't Stop and Little Lies, net om net een of twee te noem, en sy ander wenners by die ceremonie in Londen, het London Grammar, The Chemical Brothers, nogal en Nile Rodgers ook ingesluit. Ja, maar ons praat hier van Christine, die weile Christine McVie, ja, van Fleetwood Mac. Nou, hier is een van daardie snitte wat sy geskryf het en 'n treffer gemaak het vir Fleetwood Mac.

0: Amal Bluegrass daar, Emily Ann gewees, Roberts met a whole lot of little, klein bietjie klomp. Kom ons kyk wat gaan aan by verkeer.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Gauteng, by R21 in die suidelike richting, stilstaande voertuig en dit is na normaalfees weg. Dan in Booysens, M1, Mike 1, suidelike richting, is daar stadig bewegende verkeer en dit is na Booysens. En dan is daar ook nog enetjie wat al vroeger ingekom het. By N1, November 1, noordelike richting, is daar ook dan net voor die N12, oos, by Marokko verbypad, is stilstaande voertuig. Ry versigtig en kom veilig by jou bestemming aan.
1: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

Zo in die 70s, The Partridge Family en David Cassidy met I Think I Love You. Nie helemaal zeker, nie lyk het vir my. Swinging Blue Jeans, Good Golly, Miss Molly. Hier is Danny Smoke met Stadig.

Oh yeah, dis van Factory met 'n celebration hier by Vrydag aan Klanke by Bosveld Stereo. Jy is saam met my, Tonet, lekker om jou geselskap te kan hou. He's Crazy Horse met Dance.

We'll always be together. En dit was André Schwartz is nou aan die beurt met Kom Dans vanaand. Maar hierdie een wat ons nou geluister het, was Human League Together in Electric Dreams. Daarmee die einde van hierdie uur.

lekker op twee plekke. En dit kan waar is waar jy is. En met Bosveld Stereo in die ore kan dit net lekker wees. Dit is Billy Joel. Friday night I crashed your party. Saturday I said I'm sorry. You may be right.

Saul Bachman, natuurlijk die seun van die hoofsanger van destijdse Bachman Turner Overdrive. En daar, She's So High, wat een manier om een vrijdag aan te begin. Lionette is op pad huis toe. Sy het een lekker skof gehad en sy sien uit na een lekker naweekse rus. En ek en jy gaan nou dit verder vat. So 3 uur is een goeie muziek wat voorlee. Ons het natuurlijk een weervoorspelling oor so 25 minute en dan natuurlijk ons laat antwoordenking en tussendeer sit ons die muziek aan mekaar om die naweek op die rechte voet af te skop. Ek gaan hier die eerste 15 minute begin met Andriet volgende. Hier is Water onder die brug.

Need to Breathe, saam met die een en enigste Carrie Underwood, I Wanna Remember. Bring ons dan nou deur tot by ons laat aand oordenking.

Sing met Bye Bye Bye voor dit Lausanne, soet in my sout. Nou ja, ek hoop nie jy sê nou al bye bye bye nie, want ons begin nou eers saam die musiek geniet en gesels en alles wat lekker is hier op 'n Saterdagoggend. Ons gaan dadelik wegspring met nog mooi musiek van Sharon Tandy en Graeme Clark, I Believe in You, en dan daarna plaaslike klanke van Jan Raap. Kom loop!